Nee, ik zit gewoon midden in de uitzending nu. Dus het gaat hartstikke lekker. Nee, ik heb net 6 platen gehad. Shit. So you can't be